Hallo, ek is Sybrand Strauss. Jy luister na Gaan Groot Radio, internetradio met style.

0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
2: Hey, Tommy. Kom ons vat een bikkie. Gee my nog een bikkie. Ek soek nog iets in my glas. Trappie prop, top my op. Kom ons vat een bikkie vas.

Al die kleuteren was een oude man. Ik mijl op zijn klok gehad. Tank vol van boerenraad. Lisa was een Hilux. Adrie was een Amarok. Gezien een vrouw in een pakje is diezelfde bok. Zij zoekt een beetje vroem vroem pitteltra. Zoekt een beetje zoen zoen loopt zich glad. Doen het voor volk en vaderland mee maat.

Yes, boys. Check gou hier die nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Is reg, sien nou.

0: internet radio met styl.
1: Hey, jou besigheid se horison verbreed. Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms. En internet radio met Gaan Groot Radio, internet radio met styl. Stuur e-pos aan advertenties by gaangrootradio.co.za of skakel 084-322-8088. Gaan Groot Radio, internet radio met styl.
2: Goeienaand, welkom by Gaan Groot Radio. Ek is Jolanda en dit is Fantasie Wêreld op 'n Woensdag. En ek sê julle is welkom. Die vierige swartkop, ons gaan voort vanaand, geskryf deur Susanna M. Lingua,

0: internet radio met styl.
1: Ja, skeier lekker saam en hier is Brandewyn Koors.

0: Internet Radio met Style.
1: Ja, kleinzin, Kian van Seil heeft gezegd, opa, alsjeblief speel hij in, neem op vlerken of niet vlerken van Ilof. Ja.

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my kollega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike musiek en Bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons erediens wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons erediens, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

0: De kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wereld geblei. Op grond van die menslike stem is radio een unieke persoonlike medium wat een verbeeldingswereld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik web-uitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

Hier is ons grond. Is verbond met die vader. So vat nou my hand. Het genoeg opgevreed. En hoor nou my kreet.

Hi, my naam is Lovely en jy luister na Gaan Groot Radio, internet radio met styl.

En ik wens voor jou september op jouw vensterbank mag geluk in zee voor je leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien, van die plek waar je losgeert zal we altijd

En ik wens voor jouw lelies altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schemer dit zachtjes aan jou vat. En ik wens voor jou die kaart een leven vol geluk. En dat je net nog somtijds voor mij nog

hard werk en dan slaap. Maar voor elke glimlach en elke grap zoek om ons te doen, dan is je lichaam op en wil vermoegheid omkap.